0: De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luque Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
1: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
0: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de 8e finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luquet-Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH. Waaronder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen. Maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. Onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
3: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
2: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De jongen van 10 die gisternamiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
3: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
2: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Le Bleu nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
10: Allee maar, dat past toch nog?
9: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Imobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies, hoort N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter.
6: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
5: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
7: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
5: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
8: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
5: Wie de kwartfinale wil volgen zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, uit witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee, jubilee. Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
14: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
15: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
9: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Good morning.
17: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
18: Goedemorgen.
19: Inderdaad, het is weer 8 uur geweest. Zondag 5 juli 2026 is het geworden. En wij hopen dat u al lekker bent luisteren, want in mijn situatie is dat nog niet het geval. Maar ja, het was dan ook weer vrij laat vannacht dat ik mijn laatste plaatje draaide. En ja, goed, oké, we zijn er weer terug. Want straks om 12 uur moet ik er weer al terug opnieuw staan met de discobar. En dat in het Stadspark van 12 tot 3 in open lucht. En zo zie je maar, het leven gaat door, hè.

Maar niet gedreurd, we gaan nu proberen wakker te maken. Je weet, dat ga ik dan ook bij mezelf proberen te doen. Als jij zit al aan de koffietafel, dan laat het u maar gerust smaken. Laten wij het doen met al onze goede muziek en een beetje info. En dan gaan we samen naar 10 uur.

U kent ondertussen onze ingrediënten al wel. Zo dadelijk mijn allerbeste vriend die de aftrap geeft van dit programma. Wij vragen u nog altijd, als u niet gestemd hebt voor onze top 1000, doe het dan eens. Ga eens naar onze website. Geef je voorkeuren eens door van jouw stemmen. En dan doet Wilfried de rest, hè. En als ik me niet vergis, beginnen we eraan op 17 augustus met die top 1000 live uit te zenden. Van maandag tot zondag, heel die week in augustus daar. En wat ik u ook nog moet vertellen is dat als u zin hebt om eens een stap in de wereld te zetten, elke donderdagavond doen wij het hier in onze feesttent met de swing en jive en de popcornavonden. En de inkomst is nog altijd gratis. Bon, hier is hij, mijn allerbeste vriend Jerry Veel met Stay a While, A Few Moments Longer. Een welgemeende goedemorgen, welkom allemaal.

0: Het is maar een allegaartje hier boven het Sint-Annekenstrand. Heel wat bewolking. Zou vandaag zelfs een buitje kunnen vallen. Maar toch gaan we dik naar de 25 graden vandaag. Tegenwal, a few moments longer. Dat was hier mijn allerbeste vriend.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een...

Bij Brooke Benton is het een kwestie van tijd, hoor. It's just a matter of time. Hey luisteraar, als jij al wakker bent en je denkt van het moet nog een beetje meer vaart hebben, wel, dan gaan we er iets aan doen, hè. We gaan nu de Four Tops op je ontbijtbord leggen. Don't walk away, don't walk away. Blijf maar gewoon bij ons, bij Radio Minerva.

0: De heren die mee de Motown uitvonden voor Tops. Don't Walk Away, Don't Walk Away. Een lekkere dansplaat op een zondagochtend om mee wakker te worden.
1: Goedemorgen Antwerpen, de zondagochtendshow met Jerry Veel. Ach nee, zijn beste vriend, Danny van Tegelen.

Ruud Brown ging even naar Cliff Richard zijn plaatje stelen en deze Lucky Lips op plaats zetten. Goedemorgen, als je net wakker wordt. Het is Minerva waar je naar luistert. En wij proberen nu mee je handje vast te houden tot een uur of 10.

0: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Danny van Tichelen.

Je weet, vanmiddag doe ik het in de open lucht, dames en heren. In het Stadspark van 12 uur, 's middags tot 3 uur in de namiddag. Gaan we een swingend jive doen. En we gaan ook rock'n'rollen. En als je zin hebt om af te komen, dan kom je maar eens af, hè. Het is gratis, het kost je niks. Dat was Engelbert Humperdinck natuurlijk, hè. Met After the Lovin'.

Dat was leuk, hè, bij ons bedbord. Een beetje bachata met deze Leslie Grace. And Will You Still Love Me Tomorrow? 20 voor 9 is het al voor de luisteraar. Goedemorgen, als je net al stemt. Het is Radio Minerva waar u naar luistert. En op uw ontbijtbord de vloertrekker van formaat. Deze Lingering On van Tom Jones.

0: Wat doet dat toch goed aan het hartje, hè? Deze muziek van Tom Jones. Deze Lingering On.
1: En als je nu goed luistert, komen ze in heel stil aan, hoor.
0: The Middle of the Road. Ken je ze nog?

Dat waren ze toch een grote groep in die tijd, hè? In de jaren 70, de middle of the road met Soleil, Soleil. En deze dame, die is nog altijd alive and kicking. En het is een geweldige madame, hè? Dames en heren, Shirley Bassey.

Oh, wat heerlijk van deze madame, hè? Van Shirley Bassey, Jennifer Rush, Celine Dion en Engelbert Humperdinck achterna met deze Power of Love. Goedemorgen! Dit is een brokje jeugdsentiment voor mij, hè? Dit komt uit Saturday Night Fever, weet je nog wel, van John Travolta in de hoofdrol. En deze dame had maar één hitje, maar het was wel een mooie. Deze Yvonne Elleman, And If I Can't Have You...

If I can't have you, dat was Yvonne Elleman. Dit wordt onze laatste vocale luisteraar. Helemaal uit Nieuw-Zeeland komt deze man, deze Peachy Probby. And what's wrong with my world?

What's Wrong With My World van PG Bobby. Wij gaan even pauzeren, luisteraar, zoeken naar het nieuws en de reclame. En dan zijn we graag weer terug voor deel 2. Tot zo dadelijk. Salut!

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen de Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
7: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
6: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35ste betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een dertigtal relschoppers werden opgepakt, twee agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
8: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
6: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven. Want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
6: Belga Meubelen is tijdens de soldeperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
14: Robert... De expert 0-326-93-93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha. Minerva.
9: Ah, wel, hè. Je kunt je van Lillo zijn, van Hoboken, van Kiel. Maar als je het goed wilt, dan lusterde naar onze Danny van Tichelen. Op Radio Minerva. Dat is best een goeie morgen, zeg.

Van harte welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van 5 juli 2026. And you are always in my heart. Dat was hij, mijn allerbeste vriend.

Bobby Rydell had het over zijn dingelingelingelingelingeling. En luister, je weet, elke woensdagavond doen we het in de feesttent met wat popcorn. En ook dit is popcorn hoor. Mooie muziek om op een zondagochtend vaak te worden. Jim McDaniels met de 100 Pounds of Clay. He took a

is toch nog altijd de koning van het Vlaamse lied, luisteraar. Daar is Vultura. En tussen jou en mij en Yves Berendsen zit het helemaal goed, hoor. Ja, want dit is een ex-promoplaat van onze radio. En hij heeft nog altijd heel veel zin in jou.

heb er ook zin in, hoor, voor terug in mijn bed te kruipen. Maar ja, dat gaat niet. We moeten straks om 12 uur al opgesteld staan in het Stadspark. En daarna komt nog de Ketnetband langs. Het is de moeite weer al om eens langs te komen, hè. Je hoort Yves Barendse met... Hij heeft...

Ondertussen weten wij dat ook weer al, dat we Sir Cliff Richard moeten zeggen, hè? The minute you're gone, my love. En nu gaan we de Nachtegaal van Parijs achterna met deze Samantha Jones. En no regrets.

Edith Piaf had er naar geluisterd en die zou het zeker best goed gevonden hebben. Bij zijn No No No No Regrets van Samantha Jones. En je weet, elke donderdagavond nodig ik u uit in onze feesttent van Radio Minerva. En dan komt deze dame ook wel eens langs op de dansvloer. Deze Tina

0: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

3 Degrees, die vragen het u heel vriendelijk. Wij vragen het u ook. Wanneer zien we elkaar nog eens? Wel misschien vanmiddag tussen 12 en 3 in het Stadspark. Dat ik het in open lucht doe. En anders donderdagavond, hè. Donderdagavond, ze zeggen donderdag 30 graden. Kom dan eens de frisse bries van het Schelderke hier meeproeven. Ik kom naar onze feestnet luisteren voor onze Swing and Jive. En dan ga je zien, dan gaat het allemaal vanzelf. And when will I see you again? Dat waren de 3 Degrees.

Zolang ze maar beweegt, is alles oké voor deze Ruud Brown. As long as I'm moving. Bijna 20 minuten voor 10, luister. Dit zijn de legendarische Cats.

waren met veel in die tijd, in de jaren 70, die zo populair waren. De Sweets, de Slate, ken je ze nog? Muts, de Rubets, noemt ze maar allemaal op, de Flyers thuis. Ze stonden allemaal in de hitparade, werden allemaal nummer 1. En dit waren ook een nummer 1 uit die tijd. De Sweet met Papa Rumbo Rumbo met Papa Joe. En van de ene hit naar de andere is maar een kleine sprong hier bij Radio Minerva, want ook dit is de nummer 1. Minerva.

De nummer 1 in 1974 in de Avro's Top of deze Tammy Wynette en Stand By Your Man. En over nummer 1 gesproken, dit was er ook eentje hoor, in die tijd van de jaren 70. De kleine Luisa Fernandez, al dansbare plaat op een zondagochtend. Lay Love On You. Je weet, vanmiddag kan je het komen doen, hè, tussen 12 en 3 in het Stadspark. Net voordat de Kidnetband optreedt, doen wij nog een DJ-set daar. En hopelijk trekt het een beetje open, want het is in wat bewolkt hier op Sint-Anneke. Kom maar goed, hoor.

Straks na 10 uur is de Ronnie Wijs hier. Dames en heren, luisteraars. En zo gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. Je hoort het, de kleine Luisa Fernandez met Lay Love on You. En dit wordt onze laatste vocale.

Wat een zanger is en wat een stem nog. Deze Samantha Steenwijk uit Nederland. En ga maar door met je leven. En luister, we maken misschien een afspraak vanmiddag tussen 12 en 3 in het Stadspark. En anders donderdagavond, hè? Donderdagavond in onze feesttent van Radio Minerva. Dan zijn we ook erbij. En dan hopen we dat u er ook bij bent. Veel plezier nog met al onze collega's. Blijf luisteren naar Radio Minerva. Groetjes van Danny van Tichelen.

0: wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen. Naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van de wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden, tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbass-regio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
7: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliefde.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

meisje in blauw heeft me zonder berouw niets dan leed aan gedaan. Toen ik haar heb ontmoet, was mijn hart zo ontroerd dat ik sinds deze dag buiten haar en haar lach niets of niemand meer zag. Mijn liefde was on.

mandrela, soms een zonnetje zag. Zong af en toe een liefdeslied, maar het rijmde niet, want in mijn dromen dacht ik nog dikwijls aan het enige meisje waar ik eens van hield. Het is voorbij nu en hoe,

jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin, dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt, maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten en daardoor raakte ook het noodnummer voor dringend hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven vraagt de gemeente eerst advies aan de overheid. Maar als gemeenten dat advies niet volgen, riskeren ze dat er beroep wordt aangetekend. Dat zegt N-VA-kamerlid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
4: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verleende vergunning. Met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
3: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep voor zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur nu te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer, tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
8: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
9: Ik kom die direct halen, hè.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
6: In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte, Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel 1 arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
7: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
6: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten. Maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: En deze medaillonneken, hè?
11: Dat heeft onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
17: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
5: Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolven-expert Jan Loos.
6: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
5: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
7: Koud watervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
5: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
8: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
9: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
10: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er 1 groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info at witte-paard.nl. www.wolvenhoeve.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee. Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
4: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
4: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha, Minerva.

0: We zitten en er gaan nog iets in uw platenkast liggen, of wat?
1: At last.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder mijn

0: Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De man van 53 die gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie in Turnhout ligt nog altijd in een coma in het ziekenhuis. Het gaat om Karel Snoeks, een voormalige profvoetballer. Twee verdachten zijn gearresteerd. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
7: Volgens de buurvrouw die ik sprak, ging het om jonge mensen, een koppel, een man en een vrouw. Wat er nu verder met hen gaat gebeuren, daarvoor wachten we op een reactie van het parket. Na de middag zouden ze laten weten of die twee worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor wat hier gisteren is gebeurd.
6: Het blijft onduidelijk wat de agressie precies heeft veroorzaakt. Het onderzoek loopt. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor vertrek. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
3: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. De zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed.

0: Goedemiddag, beste luisteraars bij Radio Minerva. Hier ben ik weer, Cies van de Bies, na een weekje radiovakantie. Zijn we weer helemaal op post voor u. En niet zomaar, buiten mag het misschien dan niet zo zonnig zijn. In Studio 2 is dat zeker het geval. Welkom, Indra Sira.
1: Hey, Cies. Ik ben blij dat ik er weer mag bij zijn.
0: Ja. Je zou een beetje mijn sidekick aan
1: het
0: worden.
1: Ik heb het gevoel, ja.
0: Dat is wel leuk, hè?
1: Ja. En ik vind het echt een eer, moet ik zeggen.
0: Ja. Zeg, ik liet je de keuze om een programma te maken rond vakantie. Mm-hmm. En je hebt zo'n mooie nummers gekozen.
1: Is het waar?
0: 22 knappe nummers, waar dat je eigenlijk niets aan wil toevoegen.
1: Maar suus, jongen.
0: Normaal gaan we alterneren, maar dit is zo mooi. Jij gaat ons helemaal in vakantiestemming
1: brengen. Is het waar? Maar je gaat me toch een beetje helpen?
0: Ja, vanzelfsprekend. Okay. Dat doen we altijd.
1: Zeer goed.
0: En we beginnen met...
1: De zomersoundtrack, de ultieme zomersoundtrack, vind ik, van de Beach Boys, Surfing USA. Toch een van die hele grote hits over surfen. Trouwens, wist je dat die hen ooit bijna een rechtszaak hebben gekost? Brian Wilson leende de melodie rechtstreeks van Sweet Little 16 van Chuck Berry. En om een ruzie in de rechtbank te voorkomen, gaven ze Barry uiteindelijk toch de volledige schrijversrechten en alle royalties. Dus deze geweldige hit heeft hen geen frang opgeleverd, maar heeft ons wel, denk ik, een heel mooi muziekje gebracht. En dus zou ik zeggen, zet uw zonnebril op, Steve. We gaan surfen met de Beach Boys.

0: Ben jij een waterrat, Indra?
1: Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zwemmen vind ik fijn, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik ben niet zo'n vakantieman ook niet. Ik werk graag.
0: Ja.
1: En ik zit graag met jou hier op het terras van Minerva.
0: Ja. Een surfer nooit toegekomen.
1: Nee, zeg alsjeblieft. Nee. Sport. Ja. En ik? Nee, wij zijn geen goede vrienden, vrees.
0: Ah, wel, dan zijn wij wel goede vrienden. Sowieso, want dat is dito. Ik ben helemaal geen waterratten bij mijn echtgenoten. Als ze een plasje zou zien, ze zou erin springen.
1: Is het waar?
0: Ja. Koud of niet koud, erin gaat ze. Oh, maar ja, zo zie je maar. Hè.
1: Ja.
0: Zeg, wat ontzettend leuk is dat je eigenlijk liedjes in alle talen zo wat hebt meegebracht.
1: Ja.
0: En dat is altijd verrassend, hè? Want er zit altijd veel muziek tussen die hier normaal niet gespeeld wordt.
1: Is dat zo?
0: Maar toch altijd tot het Minerva-concept behoren.
1: Fijn, hè?
0: Dus laten
1: we heel erg daarvan
0: voortgaan met het volgende nummer, want dat doet mij aan een keet denken in de Statiestraat van destijds. Maar
1: is dat zo?
0: Daar spreken we straks verder.
1: Kijk eens aan. Nee, deze is, en ik moet eerlijk zeggen, het is een ontdekking geweest toen ik op zoek was naar een nummer voor een tv-programma. En ik kende de man helemaal niet. Fred Bertelmann, kende jij hem? Een Duitse slagerzanger?
0: Mij al bekend.
1: En die heeft in 1957 een absolute miljoenenhit gescoord in Duitsland met, wat mij betreft, een nummer over de ultieme reiziger, zou ik zeggen. De vagebond, de knapzak op de rug. Het nummer is eigenlijk een cover van een Amerikaanse country song, Gambler's Guitar. En hij gooide letterlijk de gitaar eruit en voegde daar gewoon zijn aanstekelijke, iconische lach aan toe en creëerde eigenlijk een meezinger, een hele toffe meezinger die vermoedelijk in elke kampeerauto heeft geklonken vanaf de jaren 60, denk ik. Dus bij deze, Der lachende vagebond.

0: Hij heeft zo wat de stemkleur van Peter Alexander.
1: Ja, ja, hey? Absoluut. Ja. Heel rond, heel schoon. Ja. Heel, ja. Ja, ik hou van zijn stem, echt wel.
0: Is wel leuk.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja. Leuk gevonden. Ja? Goed. Ik ben benieuwd voor het volgende.
1: Italiaans deze keer. Oh. Ja, we gaan naar Italië. We ruiken de zilte zeelucht, hè, met een Italiaanse klassieker, Sapore di Sale, van Gino Paoli. De smaak van het zout. En blijkbaar heeft hij dit nummer ook geschreven na een vrolijke duik in de zee. En wat veel mensen niet echt weten, is dat dit dat is een vrij legendarisch nummer. Is ook gedirigeerd en gearrangeerd trouwens door de heel bekende Ennio Morricone. Dus hij heeft van dit vederlichte popnummer toch iets solide gemaakt. Dus ik zou zeggen, laat u meevoeren naar de Italiaanse Riviera's.

0: Zeg Indra, ik denk er net aan dat er een heleboel mensen natuurlijk niet weten wie jij bent.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Jij bent dus regisseur.
1: Dat is waar.
0: Je hebt film gemaakt, maar ook vooral televisieprogramma's. Ja. En de mensen zouden jou kunnen kennen als de maker van Oud-België.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Ja.
0: Heel lang geleden.
1: Ja, ja.
0: En dan vooral ook van Professor T. Hè?
1: Ja, sowieso. Ja.
0: En in Professor T zat ook heel wat Italiaanse muziek.
1: Ja, ja, ik ben eigenlijk, en dat is zonder overdrijven, echt geïnspireerd geraakt door Radio Minerva eigenlijk. Hier hoorde ik zoveel mooie, interessante nummers, dat dat mij heel erg heeft geïnspireerd om die muziek ook mee te nemen in de reeks zelf. En dat is goed gelukt, moet ik zeggen, want daar heb ik heel veel fijne commentaar op gekregen. Dus ik ben Radio Minerva heel erg schatplichtig daarop.
0: Oh,
1: ja,
0: oh, oh.
1: Absoluut.
0: Nee, Sapore di Sale, eigenlijk
1: zat daar ook in trouwens.
0: Een liedje over gewoon zand en zout en zee. Hè?
1: Ja. Absoluut.
0: En de liefde natuurlijk.
1: Ah, heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Ja, toch?
0: Goed, het volgende nummer is niet zo'n liefdesnummer.
1: Nee, nee, geen liefdesnummer, maar daarnet hadden we met de Beach Boys de ultieme zomersoundtrack. Dit wordt voor mij de ultieme roadtrip song uiteraard. Route 66, geschreven door Bobby Troup tijdens een eigen autorit van Pennsylvania naar LA, Los Angeles. En het was zijn vrouw die hem de tip gaf om er een song over te schrijven. En hij noteerde onderweg dus letterlijk alle steden waar ze doorheen reden als een songtekst. En voor deze versie blaast Louis Prima er een flinke dosis energie in.

0: Heel speciale man, hè, Louis Prima.
1: Ja? Ja, ja, ja. Vertel.
0: Ja, hij heeft ontzettend veel dingen gecomponeerd waardoor dat hij eigenlijk heel rijk is geworden.
1: Oh, kijk.
0: Ook knappe dingen, hè. Swing, swing, swing en van die dingen. Echt knappe mannen. En is dan getrouwd met zijn liedzangeres. Ook weer gescheiden, teruggetrouwd enzovoort.
1: Oeh.
0: Heel beroerd leven.
1: Ja, turbulent. Ja, ja.
0: Muzikanten hebben dat, hè. Regisseurs is iets minder.
1: Nee, regisseurs niet. Heel stabiele mensen.
0: Zij je Polanski heet.
1: Dat is ook waar. Dat is ook waar. Sinds we gaan naar Frankrijk. We gaan het in het Frans doen deze keer. Met de koning van de operette in de jaren 50, Georges Guettari. Met een nummertje dat uit een gelijknamige en zeer populair musical kwam. La Route Fleurie uit de jaren 50. En dat draait volledig om vakantie, om zorgeloosheid en over vriendschap gaat het ook. Dus ja, perfect lijkt mij voor wie de Route du Soleil in gedachten aan het afrijden is.

0: de Franse chansons van destijds.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Ze moeten niet perfect opgenomen zijn. Hè?
1: Nee,
0: also,
1: nee.
0: Je hoort dat zo, maar dat, ja, er zit een warmte in. Hè?
1: Ja, dat kraakje hoort er een beetje bij.
0: Ja, ja.
1: Maar dus laten we dan bij die pure Franse elegantie blijven, Sis. En dat zou ik dan willen doen met de Canadese jazzzangeres Diane Penton. Dit nummer, Dans mon île, is eigenlijk van Henri Salvador, uitgebracht in 1959. En blijkbaar hoorde de grote Braziliaanse legende Caetano Veloso hoorde dit specifieke liedje in de jaren 50 in een bioscoop. En raakte zo geïnspireerd door die lome cadans dat het leidde tot het ontstaan van de bossa nova blijkbaar. Dus het nummer dat we horen heeft letterlijk de muziekgeschiedenis veranderd.

0: versie dat je hebt meegebracht.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja. Ja, je wordt er zo rustig van.
1: Ja, een beetje loom, maar ja, ja, mooi. Ja.
0: Hey, ik heb ook een nummertje.
1: Kijk eens,
0: In het Nederlands is het tranen in haar ogen. Je kent dat wel van die mensen waar dat je aan vraagt van, hoe gaat het? Oh, alles goed, maar dat je gewoon de tranen in hun ogen ziet. Mm-hmm. Dat je weet dat het niet zo goed is meer. Ja. En als je dan vaak blijft doorvragen, dan krijg je het verhaal, of soms ook niet natuurlijk. Soms kan je de mensen dan ook beter met rust laten. Mm-hmm. Maar ja, het is een mooi verhaal. Maar vooral in een vakantiesfeer gegoten. Jean Manson krijgt u na de reclame met Les larmes aux yeux.
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
9: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.

0: Ja, de tranen soms is goed laten vloeien. Het kan deugd doen, hè.
1: Absoluut.
0: Ik had het vorige week bijna met die warmte, jong.
1: Ja.
0: Echt, hoe heb jij het volgehouden?
1: Oh, het ging eigenlijk nogal behoorlijk, moet ik eerlijk toegeven. Ik was ook gewoon binnen aan de slag, dus met airco en dan gaat dat wel natuurlijk. Maar eens dat je buiten komt, dan valt die hitte als lood op je lijf. Dat is een
0: verschrikking, hè.
1: Heftig.
0: Ja. Vooral mensen in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen,
1: heel
0: die moeten het toch heel moeilijk hebben gehad.
1: Ja,
0: en
1: absoluut.
0: Ook het personeel natuurlijk. Goed, maar we gaan verder met leuke muziek.
1: Ja, we blijven in de zomer, hè. Heerlijk relaxed achteroverleunen in de zon gaan we doen met The Kinks en Sunny Afternoon uit 1966. Ja, de ironie is wel dat de frontman Ray Davies dit nummer schreef toen hij doodziek was, stemproblemen had, ruzie aan het maken was met de Belastingsdienst ook. En de doezelige sfeer in het nummer komt dus eigenlijk puur doordat hij zich toen zo futloos voelde. Soms komt de beste zomervibe voort uit pure vermoeidheid.

0: vakantie, zee, zon. En er hoort nog iets bij natuurlijk. Zand, hè?
1: Zand, absoluut. Zand,
0: zee, zon en zand is
1: absoluut,
0: het, hè?
1: Ja, ja.
0: Zeg,
1: ja, ik dacht dat je Zangria ging zeggen.
0: Ja, Zangria. Zeg, vakantieliefdes, hè? Heb jij veel vakantieliefdes gehad?
2: Nee, geen enkel.
0: Geen enkel?
2: Nee,
0: altijd laten voorbij gaan.
1: Mij voorbij laten gaan, absoluut. Ja. Was te serieus, denk ik.
0: Oh, ja. Deze man die... we gaan Bultura spelen, de keizer van het Vlaams lied. Hij schreef een mooie liednummer. Geen zomer zonder jou. Ja, hoe zou dat... Een zomer zonder jou hier op Radio Minerva. Het zou ook moeilijk worden.
2: Heel moeilijk.

0: Hij zong het vol overtuiging. Oh. Zo echt zijn longen leeg. Van, ja, come on. Geen zomerzonne.
1: Nee, en heel dat orkest daarachter als een monument. Ja. Heerlijk.
0: Goed, wat heb jij nog meegebracht?
1: Een Griekse.
0: Een Griekse?
1: Maar ze zingt in Duits, dus dat kan alleen maar Vicky zijn. Natuurlijk. Vicky Leandros. Met dit nummer scoorde ze een enorme hit in Duitsland. Verrassend genoeg is dat eigenlijk geen modern liedje. De melodie stamt eigenlijk al uit de 19e eeuw en werd toen gezongen door Joodse textielarbeiders in Polen die onderweg waren naar de stad Lodz. Dus ons Vicky stak dat in een vrolijk jasje en maakte daar dan deze hippie-mezing klassieker van.

0: te maken.
1: Ik kan me dat voorstellen, ja.
0: Hij, de goedheilig man, was even teruggekomen. Zo. Maar hij had het toch erg warm tijdens de zomer.
1: Ja, absoluut.
0: En de kinderen waren erg verbaasd. Ze stuurden hem bij wijze van spreken terug naar huis.
1: Kijk,
0: ja, tijd om dit eerste deel af te sluiten. Inga.
2: Dat snel, zus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar heb je nog meegebracht?
1: Mort Schumann. Ik kende hem zelf niet, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik vond het een interessante popklassieker. Een Franse popklassieker met een beetje een luchtvaart-vibe. Omdat het die internationale spellingsalfabet dat gebruikt. Alpha, Papa, Tango, Charlie. Schumann was eigenlijk een Amerikaan uit Brooklyn. En die schreef wereldhits voor Presley bijvoorbeeld. Viva Las Vegas is van hem. Hij werd verliefd op Frankrijk, verhuisde ook naar Frankrijk en begon dan in het Frans te zingen. Dat hoort ook aan het accent en hij scoorde prompt een enorme zomerhit.
0: Tot na de klok van 3, dan zijn we helemaal terug voor u.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dag, jongen.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh,

0: zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
1: Dakwerken van der Linden.
0: Beter kon je niet vinden.
1: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366 37 32.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Zij wordt wel verdacht van slagen en verwondingen. Dat meldt het parket. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Journaliste Rosalie Pieters.
5: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
4: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig, de eerste echte rit na de ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde 3 keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. Je hoort Mathieu van der Poel vlak voor de start.
6: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastiger is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal het gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
4: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
9: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
10: Ik kom die direct halen, hè.
9: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Imobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Andermaal welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. Uw zonnige radio van op het Sint-Anna-strand. Met in Studio 2 nog steeds Indra Sera.
1: Dag Cees.
0: Indra, ja, leuk dat je gebleven bent. Ja. Dat je niet bent gaan lopen van de muziek.
1: Nee hoor,
0: maar je hebt
1: niet
0: de keuze zelf gedaan. Dus,
1: ja. En je helpt me toch een beetje.
0: Ja. Af en toe moet hij. Ja. Zeg, Mambo Italiano, ja. Dans jij de mambo?
2: Nee, ik ben geen danser.
0: Geen danser?
2: Nee, Dean Martin wel, denk ik. Die nam ons inderdaad even mee naar Italië. Het is te zeggen, het nummer is geschreven in een chic Italiaans restaurant in New York. Omdat de deadline naderde, heeft Bob Merrill het snel op een papieren servetje geschreven. Maar daar zat heel weinig Italië letterlijk en figuurlijk bij. Maar het is een schitterend nummer wel, vind ik, van Dean Martin.
0: Maar het was in een Italiaans restaurant misschien?
2: Ja.
0: Wellicht.
2: Ah, ja. Oké, cool. Ik krijg er honger van.
0: Ja. Ossebuco?
2: Oh, ja. Ja. Zelfs met die hitte, moet ik zeggen.
0: Oké, goed. We gaan verder. Trouwens, ken jij Frida Lindsay?
2: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Ken jij Annie Denita?
2: Sis, nee? Je bent hier een examen aan het afnemen.
0: Ja. Nee. Het zijn allemaal mensen waarover dat we volgende week tussen 2 en 6 een programma gaan rondmaken. Het zijn allemaal oud-Vlaamse sterren die zeker hun verdiensten hadden, die heel veel plezier bij de mensen hebben gebracht. En volgende week, het was eigenlijk de bedoeling van dat de 11e te doen, maar aangezien dat we geen programma hebben op 11 op zaterdag, doen we het zondagmiddag van 2 tot 6 samen met collega Peter Perceval. En we hebben natuurlijk ook André Vermeulen, Mr. Canzonissima, die alles over de Vlaamse muziek weet, uitgenodigd. En het zal zeker een leuk programma zijn.
2: Ja.
0: Om al die oude sterren nog eens tegen te komen en hun liedjes te spelen.
2: Ja.
0: Al is Vlaams misschien jouw stijl helemaal niet, maar het zal heel nostalgisch zijn en wel leuk.
2: Kijk.
0: Goed. Bij deze, wat gaan we nu doen?
2: Kijk, de titel van het volgende nummer. Ik ga het even proberen. Hè. Ja. Gilly Gilly Ossenpfeffer Katzen Ellenbogen bij de Sea. Ja, ik denk na 2 glazen sangria zal dat wel niet meer lukken, vrees ik. Maar dat is een mond vol van Max Bygraves. Die scoorde met dat nummer in de jaren 50 een enorme hit. Katzen Ellenbogen by the Sea. Het grappige is dat die katzen ellenbogen geen verzonnen wartaal is, maar een echt bestaand historisch stadje en een kasteel ook in Duitsland. Waarom dat daar dan plotseling by the sea aan toegevoegd moest worden, dat weet niemand. Dat weet alleen de schrijver zelf, maar het is een heel leuk nummer.
3: Ah, good morning, kidlets. I'm going to tell you a story in song about what happened in Gilly Gilly, Ossenpfeffer, Katzenellenbogen by the sea. There's a tiny

0: Some feather cats and Ellen and Bogan might see.
1: In Gilly Gilly are some feather cats and Ellen and Bogan by the sea.
2: Geweldig.
3: Ja, schattig.
2: Ja, de kindjes die zingen, dat is altijd...
3: En zo'n vakantiebestemming die er geen is, vind ik wel.
2: Brengt altijd een glimlach op je gezicht.
3: Vind ik wel.
2: Goed, Clémentine is een Franse zangeres. Mm-hmm. Maar haar papa was diplomaat. En ze reizen dus mee heel de wereld rond. Vooral Japan beviel haar. En ja, ze is daar gaan werken eigenlijk. Gaan werken, gaan zingen. Had er ook veel succes. En vandaar brengt ze een cover van een nummer van Trainé. Route Nationale 7. En zoals je weet, ik ben zelf gek van covers. Vooral op dinsdag tussen 10 en middernacht.
3: Ja, absoluut.

0: Nationaal zit ook ooit in file gestaan daar?
1: Nou ja, absoluut. Absoluut. Wie niet onderweg naar het zuiden.
0: Is het niet, hè? Maar nee, ja, nee. Je bent dan op weg naar de vakantie en dan vergeet je natuurlijk
1: absoluut
0: alle
1: waar.
0: Zorgen.
1: Absoluut, hè? Waar. En met de muziek op in de auto is dat helemaal vergeten, denk ik.
0: Ja, bij vele mensen hoorde ik veel van mijn gasten van ja, ons vader had toen een cassetteke. Ja. En dat cassetteke van voor naar achter, van achter naar voor. Altijd hetzelfde cassetteke.
1: Is absoluut waar.
0: Ja.
1: Ik denk iedereen heeft die herinneringen uit de jaren 80.
0: Ja.
1: En ik blijf in dezelfde sfeer, Cis, met een verborgen pareltje uit de Franse cinema. Ook over de Grand Route, een instrumentaal nummer wel, van Jo Moutet. Heeft dat gecomponeerd als een soort van televisietrack voor een bekend Frans middagprogramma Aujourd'hui Madame. En later, 30 jaar later, is dat herbruikt door regisseur François Ozon in die heerlijke retro-comedie Potiche. Het ademt die typische zwierige jaren 70 sfeer uit van ja, een zorgeloze rit in een oude Citroën DS. Ideaal voor het onderweggevoel.

0: Ja, geweldige muziek.
1: Ja, vrolijk, hè?
0: Instrumentaal, zalig, ja, zalig. Ja,
1: ja. Echt een kleine uppercut, een vrolijke uppercut, vind ik het.
0: Ja, ja, ja, zeer zeker.
1: Ja, ja.
0: Zo direct de sfeer van, ja, we zijn onderweg. Kom aan, ja, nog even gas geven.
1: Absoluut.
0: Zo van, pa, hoe lang gaat het nog duren? Zo.
1: Kijk, zus, we gingen daar straks met onze Duitse Vicky naar Lot. Nu gaan we met de Zwitserse Vico Toriani naar Venetië. Hij nodigt ons uit om daarheen te gaan. Grappig is wel dat die Vico Toriani van oorsprong eigenlijk helemaal geen zanger was. Maar een kok en een banketbakker. Iemand die duidelijk wist hoe dat hij de juiste muzikale ingrediënten door elkaar moest mixen voor een fijne roadtrip naar Venetië dus.

0: Toriani, samen met de vrouwelijke stem is Ruth Norden, blijkbaar.
1: Kijk.
0: Ja. Even gaan opzoeken. Hè.
1: Ja.
0: Zeer voornaam en dat onze luisteraars juist worden ingelicht. Hè.
1: Ja.
0: Zeg, Venetië, heb je daar herinnering aan?
1: Nee, nooit geweest.
0: Nooit geweest?
1: Nee, gek hè? Nee, het is toch een bestemming die ik toch eens moet ondernemen.
0: Ja, absoluut. En hoe lang zou je dan gaan? Een paar dagen? Of
1: ja, denk een paar dagen, denk ik. Mijn ouders zijn geweest, maar ik zou het echt eens willen doen. Lijkt me zeker een vaste moeite.
0: Voor dat weg is, hè?
1: Ja, blijkbaar. Ja, met veel toeristentaks, denk ik ook, want die mensen worden overrompeld.
0: Ja, en voor dat de Bondfilms alles opblazen daar, hè?
1: Want, ook waar.
0: Ja, dat is wel geweldig, hè, hoe dat ze allemaal doen.
1: Onwezenlijk.
0: Goed, volgend nummer. Gaan we terug de plank op, jong.
1: Ja, Bossa Nova. De grondlegger van de Bossa Nova. Antonio Carlos Jobim. Met Surfboard uit 1959. Je denkt bij Bossa Nova aan strandstoelen en rust. Maar Jobim koos dus D voor actie. Schreef dit instrumentale meesterwerkje Surfboard als een eerbetoon aan de opkomende surfcultuur in 1959 op de stranden van Rio de Janeiro. Geen zang nodig, dus de instrumenten golven hier perfect achter elkaar aan.

0: Antonio Carlos Jobim, geweldig.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, heerlijk muziek.
1: Ja, en ook zo filmisch vind ik het een beetje.
0: Ja, ja.
1: Heel beschrijvend.
0: Ja, ja, ja. Zo, ik zie al zo'n rood Fiatje rijden met Brigitte Bardot.
1: Kijk.
0: Met een wit halsdoek, hoofddoekje zo.
1: Absoluut.
0: Hè, om de blonde haartjes mooi samen te houden.
1: Mooi.
0: Ja, ja. Moet kunnen.
1: Absoluut. Als ik zeg blote voeten en Eurosong, dan weten we allemaal dat we het hebben over Sandy Shaw.
0: Tuurlijk.
1: Die barefoot popprinses die altijd blootsvoets optrad, zingt hier over een onbereikbare Franse romance, een vakantieromance. Oorspronkelijk was dit een Duitsstalig nummer van Manuela. En Sandy vond het zo leuk, want ze hoorde het nummer tijdens haar Europese tournee, dat ze er dan zelf een Engelse tekst op liet zetten. En daarmee bestormde ze prompt de hitlijsten. Je ziet, hè, reizen opent de muzikale grenzen.

0: Trek de downschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik doe hem dan altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolkpak he. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Ingeborg met Nooit was de zomer zo mooi, ja?
1: Ja, lang geleden dat ik daar nooit van gehoord heb, van Ingeborg.
0: Van Ingeborg, nee. Ja. Ze ziet veel te werken voor VT, maar je ziet bijna in elk programma dat je maar kunt voorstellen. Okay. Zingen, dat weet ik niet. Nee. Maar Stef Bos, die blijft zingen natuurlijk. Ja. Geweldig.
1: Absoluut.
0: Heb je trouwens de show 750 jaar Amsterdam gezien?
1: Helaas, nee. Was goed?
0: Ja. Kan je nog altijd wel terugvinden.
1: Oh, ja.
0: Maar echt de moeite waard.
1: Wow.
0: Knap gedaan.
1: Okay.
0: Goed.
1: We gaan, Cis, naar de Balearen.
0: De Balearen?
1: Ja. Al decennia lang.
0: Wat zit daarin? Mallorca, Menorca?
1: Ibiza zeker ook, denk ik. Ja, denk het wel, ja.
0: Okay.
1: Het zijn toch al decennia lang de ultieme vakantiebestemmingen. We hebben hier Line Renaud, een Franse grande dame, die hier in de jaren 50 al een lied over maakte. Ze is inmiddels een levende legende, hoor, in Frankrijk. Line Renaud, ze is ver in de 90. En met dit nummer, dat ze uitbracht nog op een 78 toerenplaat in 53, ja, herinnert ze ons vooral dat de feesten, of feesten tout court, onder de Spaanse zon echt van alle tijden is.

0: Terecht applaus voor ja, Renault. He.
1: Line, heerlijk. Ja, ja. In de 90 ondertussen.
0: Amai, amai, amai.
1: En dit nog op 78 toeren.
0: Oh, ja. Ja. Zonder krachtjes.
1: Ja, zonder krachtjes, ja. We blijven op een eiland, Cis, met de King of Calypso. Die de temperatuur een beetje verder gaat opdrijven. Harry Belafonte, die de nummer schreef Island in the Sun in 1957. En dat was eigenlijk voor een film waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Het werd ook zo'n gigantische wereldhit dat het jarenlang onofficieel werd gebruikt als, als het volkslied van het eiland Jamaica. Het paradijselijke eiland Jamaica, zou ik durven zeggen. Dus wat mij betreft, ogen dicht en droom weg. This

0: Chemin, ken je ooit geweest?
1: Nee.
0: Ook
1: nee.
0: Niet? Nee? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wow. Mijn dromen overal, hè, maar ja. In techniek. Ja. Die woonde daar, hè, de schrijver van de Bond-movies. Hè.
1: Ja, ja, klopt, ja, ja, absoluut.
0: Die had daar een stukje, Goldeneye heet het, geloof ik.
1: Is het waar?
0: Stukje. Ja, ja, ja.
1: Kijk eens. Ja, ja. Weer een beetje, Sisje. Ja. Ongelooflijk. We gaan van de roffelende bongo's naar schitterende trompetten. Ze is met een stukje van Leroy Anderson. Je kent hem, hè? Mm-hmm. De geweldige componist van onder meer die Typewriter. Dat beruchte nummer. Hij zit hier. Drie trompetisten in de spotlight. Het werd een nummer dat is geschreven om de sfeer te vangen van een vrolijke, actieve vakantiedag. Vol fanfare en energie. Een beetje ideaal om de slaperige chauffeurs onderweg naar het oord, soort vakantieoord, een beetje wakker te schudden. Ja. Dus we gaan voor een Bugler's Holiday.

0: volgens mij, iedereen is dat nummer destijds nog door een BRT gebruikt voor sportweekend of zoiets aan te kondigen.
1: Het is al sinds een heel bekend ding. Hè?
0: Ja. Als u het weet, beste luisteraars, laat ons weten. 03-219-1727. De titel van het programma waar dit nummer mee begon, Bugles Holiday.
1: Ja.
0: Goed, we naderen het einde van het
1: gaat
0: programma.
1: Het is een zwoele zomeravond, vraagt om een goed glas wijn, denk ik.
0: Ah, maar jij bent veel met je dingen bezig, met je sangria. Hè? Ze bellen al, dat is een goed idee.
1: Ja, absoluut. Dan weet je waar ik naartoe wil, hè? Dan gaat het over de Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Maar Nancy zong dit nummer niet als eerste. Hè. Het was eigenlijk... Lee Hazelwood heeft het eerder opgenomen met zangeres Susie Jane Hockum. Niemand kent die dame. Pas als Nancy haar herkenbare fluisterende stem toevoegt, dan wordt het een zomercult klassieker, de Summer Wine.

0: Summer Wine.
1: Ja.
0: In 2011 werd er nog een prachtige versie van gemaakt. Een Nederlandstalige versie, gezongen door Guido Belcanto en Anne-Pierre Lee.
1: Schitterend.
0: Ja, ook schitterende versie. Prachtige bewerking ervan. Ja. Goed, Indra, eigenlijk, hoe is het met werk? Wat ben je aan het doen?
1: Goed, ik ben nu een Franse reeks aan het afronden, aan het postproduceren. Dat wil zeggen, nog wat extra dialogen opnemen met de acteurs en nog wat visual effects toevoegen.
0: En wat voor iets wordt het?
1: Het is een coming of age van een jonge Marokkaanse Brusselaar en dat is een zesdelige reeks voor TF1 en RTBF.
0: Oké. Ja. En wanneer komt dat op buis?
1: Midden volgend jaar.
0: Midden volgend jaar. Ja. Waarom duurt dat toch altijd zo?
1: Ja, er is wel wat werk aan. Hè. Het is niet zoals radio maken.
0: Nee. En in de toekomst?
1: Ik draai vanaf september weer een nieuwe Franse reeks voor TF1 en RTBF opnieuw.
0: Je bent daar wel erg lief.
1: Ja, blijkbaar. Ja.
0: Nooit zand in eigen land.
1: Nee, dat is ook zo, ja.
0: Maar
1: eens dat je die piste bewandelt, dan vrees ik dat het moeilijk is om terug te komen.
0: Ja. Helaas. Pindakaas. Ja. Maar ja, zeg, ik wens jou in ieder geval nog heel veel succes en hoop dat je tussendoor toch even tijd vindt om nog meer radio te komen maken.
1: Ja, ja,

geven. En volgende week zitten we met z'n allen in die speciale uitzending rond de Vlaamse liedjes van weleer. Ik hoop u ook dan dat u ook dan aan de andere kant zit van de radio. En maak er in ieder geval een fijne dag van.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.

0: Een brutale home invasion in Kasterlee, in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn vier mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De drie anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, de man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als twee blusvliegtuigen en vier helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in een dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maf en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt lekker als een sprookje.
3: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
4: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
5: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
6: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes baan. En het leidt er toch maar te liegen.
5: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
7: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
6: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
8: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat. Twee uurtjes plezier voor u en voor mij. Ik ben Peter Perceval en we gaan er tegenaan. Met heel veel goed nieuws en heel wat prachtige platen heb ik bij. En we beginnen het goede nieuws vandaag bij Volkssterrenwacht Urania in Hoven. Want daar kan je binnenkort zowel overdag als 's avonds door een gloednieuwe telescoop naar het heelal gaan kijken. Volkssterrenwacht Urania, jaarlijks goed voor zo'n 12.000 bezoekers, opende deze week zijn nieuwe zonneobservatorium vlak naast het planetarium dat al sinds 1970 in Hoven staat. Overdag zullen we de zonnevlammen en vlekken kunnen zien en 's avonds de sterren en planeten, vertelt directeur Mark van den Broek. Het nieuwe gebouw is bovendien beter toegankelijk voor grotere groepen en heeft anders dan de oude waarnemingstoren ook een lift. Dat wil zeggen dat ook minder valide bezoekers voortaan door de telescoop kunnen kijken. Het project kostte €500.000, waarvan de overheid ongeveer de helft betaalde. De rest legde Urania zelf op tafel. Volkssterrenwachten zijn volgens minister-president Diependalen belangrijk om jongeren met wetenschap in contact te brengen. En het mag gezegd worden, bij Urania krijgen ook grootouders vaak stralende ogen achter zo'n telescoop. Wie de sterrenhemel dus eens van dichtbij wil zien, Urania organiseert regelmatig bezoekmomenten en initiatiecursussen. Morgen, maandag 6 juli bijvoorbeeld, start een zomereditie van 4 lessen sterrenkunde en daarvoor is geen voorkennis vereist. En dan weet u voortaan alles over de sterren. En in afwachting gaan wij wat muziek brengen van muzikale sterren zoals deze, Perry Como.

Na Perry Como kregen we de Solitaires met Pretty Thing. Onze gedachten gaan deze week natuurlijk uit naar de mensen die de tragische brand hebben meegemaakt hier in Linkeroever, waarbij heel wat van onze luisteraars ook getroffen zijn. Daar gaan we natuurlijk ook in onze gedachten naartoe. Het was een week met wat slecht nieuws, maar dat laten we niet aan ons hart komen. Er was ook niet zo'n fijn nieuws voor onze collega Lou van Put. En we hopen met het hele team dat Lou toch de kracht vindt om er bovenop te komen. En speciaal voor Lou heb ik dit nieuwe nummertje van Dan Ellery meegebracht, ook voor alle mensen die tegenslag hadden deze week. Please don't stop my music.

Cliff Richard natuurlijk met Do You Wanna Dance. En als je wil dansen, dan moet je hier iedere donderdagavond zijn aan het Minerva Café. Want dan geven wij hier een dansfeestje. Iedere donderdag vanaf 8 uur kan je hier terecht. En dat is altijd heel erg de moeite waard. We hebben een plaat van een ongewoon duo, maar dat een grote hit is geweest in Groot-Brittannië. Dit zijn Morecambe & Wise, zowat de Engelse Gaston en Leo met Bring Me Sunshine.

0: Eddie Cochran, Three Steps to Heaven.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En voor het goed nieuws ga ik met jullie naar Baasrode, want daar werd er dit weekend geweldig terug in de tijd gereisd. Gelderland in Stoom vierde er de 40ste verjaardag van de museumlijn Dendermonde-Puurs en meteen ook 100 jaar NMBS. Vier historische stoomlocomotieven en een echte Sovjetboot trokken duizenden bezoekers. Voor wie het niet meer wist, de museumlijn tussen Dendermonde en Puurs is een van de weinige plekken waar je in ons land gewoon per stoomtrein kan sporen. De VZW die de lijn beheert doet dat al 40 jaar op vrijwillige basis. Machinisten, mechaniciens en stokers, allemaal doen ze het uit liefde voor het spoor. De koningin der stoomtreinen was voor deze editie de zwarte type 12 van de NMBS. Ooit reed hij tussen Brussel en Oostende in recordtijd en behoorde tot de snelste stoomlocomotieven ter wereld. Vandaag is ze een levend museumstuk. En hoe zat het dan met die Sovjetboot, hoor ik u denken? Wel, dat is een stukje binnenvaartgeschiedenis dat de meeste bezoekers voor het eerst zagen. Compleet met wapperende hamer en sikkel op de vlag, waardoor menig fotograaf zich even in een andere tijd waande. En voor iedereen die vroeger nog met de stoomtrein reisde, was dit weekend weer één grote reunie met de kindertijd natuurlijk. En om dat te vieren hebben we er de Andrews Sisters bij gehaald met hun nummer.

0: Leven Hunksel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Sommige stemmen verdwijnen uit de spotlights, maar nooit uit ons hart. Daarom brengt Radio Minerva op zondag 12 juli opnieuw een bijzonder eerbetoon aan de Vlaamse artiesten. Van 2 tot 6 nemen Sis van de Bist, Peter Percival en Mr. Canzonissima André Vermeulen je mee op een muzikale reis langs de mooiste herinneringen aan Vlaamse zangers en zangeressen die ooit het publiek wisten te raken, maar vandaag nog zelden te horen zijn. Samen halen we deze vergeten parels opnieuw boven en laten we hun mooiste liedjes weer klinken zoals toen. Hou zondagmiddag 12 juli dus vrij en stem tussen 2 en 6 af op Radio Minerva. Een namiddag vol nostalgie, onvergetelijke melodieën en warme herinneringen. Want ook Vlaamse artiesten verdienen het om nooit vergeten te worden.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: Happy hour, shoobidoo, Minerva draait het just voor u.
9: Helemaal alleen voor u. We zijn er nog altijd tussen 4 en 6 met Happy Hour. En we gaan de tweede half uurtje in met dit onvergetelijke nummer van de nieuwe snaar.

0: Shaking Stevens met zijn hit This Old House was een hitje in de begin jaren 80. Ja, zo oud is het al. Shaking Stevens die heel erg veel moeite deed om op Elvis Presley te lijken. Maar er is natuurlijk maar één king. En ter gelegenheid van de Amerikaanse nationale feestdag die we gisteren mochten vieren, heb ik een klassieker van Elvis van onder het stof gehaald. Dit is An American Trilogy.
1: Oh, I wish I was in a

Ja, de enige echte Elvis Presley met zijn American Trilogy. Het is weer eens wat anders dan die platte pannenkoeken die ze daar tijdens die vieringen die we de afgelopen week hebben gezien allemaal hebben laten optreden. Het is nu tijd voor goed nieuws. En dat goed nieuws komt uit Antwerpen, want volgende week is het weer zover, beste mensen. 10 tot 13 juli komen 36 historische zeilschepen naar de Antwerpse Schelde hier. Onze stad is dan

landen. Je kan aan boord gaan, met de bemanning praten of gewoon staan gapen naar wat een echte zeilman met een touw allemaal kan. Vroeger reisden mensen zo de wereld rond, daar bestaat vandaag met moeite nog een vage herinnering aan. Naast de schepen zelf is er ook een uitgebreid

0: Peter Alexander met jonge Kom bald wieder. En daarvoor Helmut Lotti met I Am Sailing. Natuurlijk ter gelegenheid van de Tall Ships Race. Voor we de tijd zijn van 5 uur en het journaal, het nieuws horen, heb ik nog tijd voor één goed nieuwtje. En dat goed nieuwtje dat komt uit Rotselaar deze week. Want wie daar passeerde kon zomaar tegen een chocoladeversie van het hoofdpodium van Rock Werchter oplopen. Chocolatier Chris Wijnands uit Rotselaar bouwde het hele hoofdpodium na met, luister goed, 60 kilo pure chocolade. Alles smelt, echt alles eetbaar. Rock Werchter, zegt hij, dat is niet zomaar een festival, dat is ons dorp. Dat is bij ons in de buurt, ik wilde iets doen om te tonen hoe fier we daarop zijn. En dus stond hij weken in zijn atelier podiumbogen te temperen, ledschermpjes uit witte chocolade te maken en zelfs de spots en het publiek voor het podium in donkere chocolade te gieten. De chocoladeinstallatie stond deze week te pronken in zijn zaak. Wie langsliep kon niet nalaten een foto te nemen. Sommige bezoekers vroegen of ze een stukje mee mochten nemen, maar zijn antwoord was nee, eerst kijken, volgende week smelt alles en dan mag je proeven. Chris werd afgelopen weekend zelf ook op het festival verwacht, niet als bezoeker, wel als leverancier, want hij verzorgde een deel van de catering achter de schermen. Zeker weten dat de artiesten dus een stukje van hun eigen podium hebben opgegeten. En de artiesten kennende zijn ze allemaal heel blij met een stukje echte Belgische chocolade. En wat is een beter nummer om dat af te kondigen dan een stukje hot chocolate. Hier is Hot Chocolate met Everyone's a Winner.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

er in de mond kreeg bij het horen van dat laatste chocoladenieuwtje, dan kan ik je alleen maar aanraden om ook naar het tweede uur te luisteren van ons Happy Hour. Dat komt er zo dadelijk aan. En als uitsmijter heb ik nog een stukje Apache voor jullie van The Shadows.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan is dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen. Naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Hors. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
6: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn

0: naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden, dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
2: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik aanvaard die eens niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
1: De politie pakt de 2 verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florin in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in op een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle. Dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
5: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
6: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
5: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
7: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
8: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met Immobiep. bezel, binnen als een huis.
14: Merci, Mobiep.
15: Aha. Minerva.

Zo is dat. Happy hour. Nog een uurtje ga ik met jullie door voor goed nieuws en fijne muziek. En dat goede nieuws brengt ons in het begin van het tweede uur naar West-Vlaanderen. De boer, hij

in West-Vlaanderen. De organisatoren wilden vooral tonen dat er wel ergens naartoe kan worden gebeld. Boeren op een kruispunt is een van die organisaties. Vrijwilligers en professionele hulpverleners die specifiek boeren en hun families ondersteunen bij psychische of financiële moeilijkheden. De boerinnen zelf zeggen dat ze de tocht ook voor zichzelf hebben gefietst. Om samen te zijn, om te praten tijdens de rustpauzes en om even weg te zijn van de dagelijkse zorgen. Soms is een dag op de fiets tussen mensen die je begrijpen meer waard dan 10 goede raden. En als het niet helpt, dan kan je

0: Johnny Cash, ook altijd een vriend om leuk in de buurt te hebben natuurlijk. Zeker als je in het gevangen zit, zoals in Folsom Prison. Hier is zijn legendarische liveplaat in Folsom Prison Blues. Ja, ik moet ook de luisteraars van Radio Minerva tot mijn vrienden rekenen, want ze zijn ontzettend oplettend. Ik heb daar straks een plaat afgekondigd, zijnde van Peter Alexander, maar dat was natuurlijk een nummer van Freddie Quinn, jonge combatweeder. En om het goed te maken, heb ik gewoon nog een plaatje van Freddie Quinn opgezocht. Hier komt het.
1: Als ich das letzte Mal durch die Biscaya fuhr und nachts bei Windstärke 7 am Ruder stand, da fiel mir die alte Geschichte ein von dem hübschen Mädchen und ihrem blonden Matrosen. Sie erinnern sich doch noch.

0: Uit de musical South Pacific van Rodgers en Hammerstein. Dat was Muriel Smith met Happy Talk. Een musical die zich afspeelt op de eilandengroep rond Hawaii. Een heel fantastisch verhaal is dat. Zeker de moeite om terug naar te gaan kijken. Ook een musical nummer en onvergetelijk. Hier is Julie Andrews.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes.

0: Julie Andrews, een nummer om romantisch van te worden, hoorde ik zo net. En dat is het ook. En tijd voor...
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En het goede nieuws is, de campen zijn hip. En niet alleen bij Vlamingen, maar ook steeds meer Nederlanders, Duitsers en Fransen kiezen deze zomer voor een kampeervakantie in de Antwerpse en Limburgse campen. De verhuurders van kampeerplekken zien hun aantal buitenlandse boekingen jaar na jaar stijgen. Met de camper voel ik me vrij, vertelde een Nederlands koppel dat neerstreek in Reti. En de campen zijn zoveel rustiger dan de kust. We fietsen hier de hele dag door de bossen, drinken 's avonds ergens een pintje op een terras en dan slapen we onder de sterren. Wat wil een mens meer? De aantrekkingskracht is niet moeilijk te verklaren. De campen bieden fietspaden zonder eind, kleine dorpjes met vriendelijke cafés, uitgestrekte natuur en een prijskaartje dat een pak lager ligt dan bijvoorbeeld de Franse of Duitse toeristische regio's. Bovendien is het lekker centraal gelegen op een paar uur rijden vanuit Amsterdam, Keulen of Parijs. En voor wie zelf niet houdt van kamperen, de kampeergasten zijn ook goed nieuws voor de lokale horeca en de middenstand natuurlijk. En misschien komen ze volgend jaar wel terug met vrienden en familie. En een deel van die aantrekkingskracht op de campen zijn natuurlijk die hutjes op de hei die je overal vindt. Zoals Bobbejaan Schoepen dat bezingt.

Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedrag

ik in een tuin te genieten van de zonneschijn. Dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan.

Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij het geheel. Dat is voordelig, anders rookt.

0: Bob Scholten had een huis met een tuintje gehuurd en hij voelde zich daar als een koning te rijk. Tijd voor wat boodschappen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Nog een half uurtje happy hour en dan is het aan de enige echte Eddy van Dessel die hier ondertussen al is binnengekomen. En dus is het weer tijd om verzoekplaatjes aan te vragen straks. Maar eerst even onze Candyman laten binnenkomen.

Dean Martin en Nancy Sinatra met hun Things. Duetje. Tijd voor nog wat goed nieuws. Want in Mechelen was er een leuke primeur. Het Rode Kruis organiseerde er de eerste Donate en Date van Vlaanderen. Een bloedgeefsessie gecombineerd met speeddaten. Terwijl je bloed geeft, leer je meteen een aantal nieuwe mensen kennen. Twee vliegen in één klap, letterlijk. Het idee is simpel. Wie zich inschrijft, geeft eerst bloed en zit daarna in een sessie waarbij deelnemers om beurten een paar minuten met elkaar praten. Verlegen zijn hoeft niet, want je hebt meteen al een gespreksonderwerp voor allebei. Mijn eerste keer, grapte een deelnemer nog. Er waren opmerkelijk veel jonge mensen aanwezig en dat is voor het Rode Kruis dus dubbel welkom. Bloedvoorraden staan namelijk vaak onder druk en het aantal jonge bloedgevers loopt de laatste jaren terug. Een actie die het geven van bloed weer een beetje aantrekkelijk maakt, mag dus zeker. Of er ook echt koppels uit voortkwamen, dat werd nog niet vrijgegeven. Maar zelfs zonder liefde op het eerste gezicht is elke bloeddonatie meteen levensreddend. En eerlijk, koppels die elkaar kennen sinds ze samen aan een naald zaten, hebben later toch een verhaal om te vertellen aan de kinderen en de kleinkinderen. En dan kunnen ze dit plaatje van The Searchers opzetten. Love Potion number 9.

Ja, een beetje later dan beloofd, maar dat waren dan toch de Searchers met de Love Potion No. 9. En daarvoor hoorde je Little Eva met de Locomotion natuurlijk. Een leuke dansplaat en deze man kent er ook wat van om de beentjes in beweging te brengen. Dit is Chris Isaak, binnenkort ook in ons land.

Kings met Waterloo Sunset. Het is tijd voor ons laatste goed nieuwsje. Want in het historische Begijnhof van Herentals gebeurt deze zomer iets bijzonders. Een kudde schapen graast er in het park en tegelijkertijd werkt de stad aan een herstel van een oude fruitboomgaard die er ooit stond. Twee projecten die het hart van het beschermde erfgoed weer laten kloppen. De schapen zijn geen gewone gras.

vertellen. Oude appel- en perenrassen die generaties geleden gewoon waren, maar vandaag zeldzaam geworden zijn. De Renet, Boskoop en het Klumpke. We willen dat mensen straks weer echte oude rassen kunnen proeven, klinkt het bij de stad. Wie zich nog een appel van vroeger herinnert, een Renet recht van de boom, licht, rimpelig en met bijzondere frisse smaak en ook heel lekker in appeltaart.

0: Voor deze week aan alle mooie liedjes komt een eind. Volgende week doen we een extra lange Vlaamse muziekuitzending met Sis van de Bist en André Vermeulen. En binnen 2 weken zijn we weer gewoon terug met een gewoon happy hour.
1: Dit is de Radio Minerva Snoeplaat.

Tjauke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linden?
1: Dakwerken van der Linden?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linden.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde agenten.
8: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
7: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

0: In Koekelaren in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
1: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on, hè. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
0: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
5: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
2: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
6: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
7: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
8: Aha. Minerva.
9: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Ruud Garde.
10: Daar is hem.
9: Music Maestro.

avond, beste luistervrienden. En natuurlijk niet te vergeten, vriendinnen. Het is weer zover, het is zondagavond inderdaad. Even over 18 uur. En je weet wat dat betekent op de zondag. Tussen 6 en 8 krijg je gevarieerde muziek. En dat allemaal in ons programma Music Maestro Please, door jullie voor 95% samengesteld. Ja, ja, ja, u hoort het goed. Ons programma wordt gewoon door jullie gemaakt. Wat moet je ervoor doen? Wel, gewoon telefoneren naar 03-219-17-27 en dan krijg je Lutgard aan de lijn. Die zit in Studio 2. En je laat gewoon aan haar weten welk nummerke we moeten draaien. En je mag de beide groetjes doen. En aan wie, dat maakt allemaal niet uit. Het mag voor jezelf zijn, de buurman, de buurvrouw, de poes, de gatvies, de beenhouwer, de bakker. Het maakt allemaal niet uit. Nee, nee, nee, nee, nee. Het enige dat we vragen is wel een klein beetje Minerva-format. Ja, ja, ja. Het moeten geen nummers zijn van de jaren 40. Dat mag, maar dat hoeft niet. De Polonaise kan er ook nog een beetje tussen. Dus in grote lijnen moet het echt passen in het Minerva-format. En als je zegt, hey Van Dussel, ik raak nooit meer binnen via de telefoon, dan hebben we goed nieuws, want voor de mensen die internet hebben, ga even naar de website van Radio Minerva. Dat is www.radiominerva.be. En dan staat er achter mijn naam een uitroeptekentje. En als je daarop doorklikt, lieve mensen, dan kan je een online formuliertje invullen. En dan komt het hier allemaal voor mijn neusje op mijn computerschermje. Vandaag 5 juli. Ja, u hoort het goed. Juli. Ondertussen is de vakantie begonnen. Haha, joepie, joepie. Vanaf vandaag is Van Dussel altijd met vakantie, want lieve mensen, hoor goed, vanaf 1 juni ben ik officieel op pensioen. Haha, ik hoor nu ook bij het clubje van de gepensioneerden. Ja, ik dacht, ik ga het toch maar even meegeven aan de mensen. 45 jaar gewerkt en nu mag ik ook genieten. Genieten van muziek, zoals onder andere deze Mungo Jerry. Daar gaan we mee beginnen. In de summertime. We gaan er een zonnig programma van maken, want het is vakantie.

Inderdaad, in de summertime. Dat zal hopelijk zo'n beetje het thema zijn voor vandaag in ons programma. Dat was Mungo Jerry. Die had de eer om het programma in gang te trappen. Dus zoals gezegd, mensen, als u een nummerke aanvraagt, onze Wilfried, die heeft het altijd over eten en drinken. Wij gaan het nu, gewoon voor vandaag, omdat de vakantie begonnen is, lekkere zonnige muziek op jullie loslaten, dat een beetje te maken heeft met vakantiesfeer. Dus laat maar komen. Maaike, die heeft ook gereageerd via de Minerva-website. Dank u wel daarvoor. Groetjes, die waren gericht aan alle luisteraars, het ganse Radio Minerva-team. En ook nog groeten aan Eddy en Lutgarde. Dank je wel, Maaike. En Maaike, ja, dat weten we ondertussen, is een hele grote fan van Freddie Quinn. Ze heeft een paar liedjes genoteerd, een paar titeltjes. En ik mocht eigenlijk een beetje kiezen. En Maaike, ik heb gekozen voor het volgende.

0: Helemaal tot het einde kon je genieten van Freddie Quinn en zijn Vaya con Dios. Even kijken, 6:15. Mocht u aan de tafel gaan zoals altijd op de zondagavond rond dit uur, dan heet ik u van harte welkom. En we gaan natuurlijk weer zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek door jullie zelf gekozen. Ik blijf het maar heel halen. 95% bestaat uit jullie keuzes. Tellen wanneer dat kan, 03-219-17-27 of ga eventjes naar de Minerva website. We draaiden dus Vaya con Dios voor ons Maaike en voor alle Freddie Quinn fans. Gunther die heeft ook een nummerke aangevraagd. Groetjes, die waren gericht aan alle luisteraars en alle man van Radio Minerva. Ja, zo staat die geschreven. En toch nog een dikke steun voor Lou van Put. Ja, daar ga ik ze ook nog een klein woordje over zeggen over onze Lou. In ieder geval, onze Gunther die vroeg mij een nummerke te draaien. Oftewel, ietsje van Percy Faith of Mitch Miller. Alvast dank bij voorbaat. Ja, dat wil zeggen dat Van Dessel mocht kiezen, Gunther. Dat is altijd heel gemakkelijk. En ik heb gezegd in hier van ons programma dat we het enkel een beetje zonnig gingen houden. Een beetje vakantiesfeer. En daarom heb ik gekozen voor Mitch Miller on the sunny side of the street.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.
3: Heerlijk.

0: On the sunny side of the street. En daar zong Mitch Miller over met zijn orkest. En ik hoorde je al zeggen, amai zeg, het is te veel muziek over vakantie en zomer. Inderdaad, ik heb het gezegd in het begin van het programma. En de meneer van mensen, ja, de luisteraars, die zijn meteen mee. Want ook het volgende nummerke heeft te maken met de zomer. Ik heb klaarstaan de Indian Summer van Roy Orbison, Barry Gibb en de gebroertjes Gatlin. En wie heeft erachter gevraagd? Wel, Maria Loyens uit Borgerhout. Die was ook weer zo slim om dat nummerke door te brengen en door te geven aan ons. Dankjewel, Maria. Groetjes waren gericht aan alle luisteraars van Radio Minerva en ook nog aan Eddie van Dessel. Die kregen ook de groetjes van ons, Maria. En nu gaan we luisteren naar de Indian Summer.
1: Music Maestro met Eddie van Dessel en Ruud Garde.

En dat waren ze dus allemaal. En Roy Orbison, Barry Gibb en Larry Gatlin en zijn broer natuurlijk. En de Indian Summer. Dan Axel, ook een van onze vaste klanten op de zondag, heeft ook een nummerke aangevraagd. Met groetjes aan mama, James, alle luisteraars en ook weer groeten aan Eddie en Lutgarde. Waarvoor dank, Axel. En dankzij dan Axel gaan we een goede Polonaise kunnen dansen. Het is een nummerke dat nog altijd voor ambiance zorgt als we gaan draaien. Ik heb het over Marco Schuitmaker en zijn engelbewaarder. Allee, stoel dan opzij, de muziek een beetje uiter en voor de mensen die willen... De Polonaise mag ingezet worden.

Ja, ja, dat was hem dus, hè. Justin De Wild, houd die naam in het oog en zijn serio. Momenteel een hele grote, populair, noem ik heel populair in Nederland. En ik weet niet dat hij in België gaat doorbreken. In ieder geval, in Nederland is hij een topper momenteel, serio. En we begonnen het nummerke van met Marco Schuitmaker en zijn engelbewaarder. En ja, een engelbewaarder heb je wel nodig natuurlijk. En ik ga eventjes mijn aandacht spitsen. We gaan even naar Spanje. En daar zit onze goede collega, onze Lou van Put. Ik had hem beloofd rond 6:30 hem eventjes in de bloemetjes te zetten. Nu, bloemetjes niet echt bepaald, maar ik had gezegd rond 6:30 dan ga ik even iets draaien voor hem. Want we weten allemaal, of de meeste mensen zullen wel weten, onze Lou momenteel aan het vechten is tegen die vervelende ziekte. Het staat allemaal op Facebook. Onze Lou kan dat echt heel mooi allemaal omschrijven. Ik zou het zelf niet kunnen, maar onze Lou, ik wil hem heel veel sterkte toewensen namens mezelf en Lutgarde en alle luisteraars die de Lou allemaal kennen. Hij heeft ook onlangs aangekondigd dat hem zijn programma ging stoppen wegens, ja, weet dat allemaal, zijn ziekte. Dus Lou, je moet niet opgeven. Nee, dat is de boodschap. We gaan allemaal nog meeduimen dat het allemaal nog goed komt. Laat ons hopen dat we nog vele jaren jouw stemmetje mogen horen op de radio daar in Spanje opgenomen. En ik had hem beloofd dan een heel toepasselijk nummerje voor hem te spelen rond 6:30. En welke moet ik dan draaien? Wel, dat is dan deze hier, hè. Michael Heaven uit 2020 en hou de moed erin. MUZIEK

Ja, zeker. Dat was de boodschap die ik wou meegeven aan onze collega Lou van Put. En ook aan alle andere mensen die met dezelfde ziekte te maken hebben. Wel die vreselijke ziekte die met de letter K begint. Onze Lou van Put is er helaas ook één van. En ik had hem gezegd dat ik een nummerje zou draaien. Dus Lou, hopelijk was het een goede keuze van Van Dessel. Laat hem even weten via de social media. Ik weet dat je online bent. Dat was Michael Heaven uit 2020 met Houd er de moed maar in. En het was natuurlijk een cover van Billy Paul. Only the strong survived. We gaan verder met ons programma natuurlijk. We gaan even kijken. Ah ja, we hebben weer een heel mooi nummerje aangevraagd gekregen van Steven Doppengieter. Met de groetjes aan alle luisteraars van Radio Minerva. En onze Steve, die is mee met het thema van vandaag. Want hij heeft gekozen voor Cliff Richard en Summer Holiday.

Dat zong Cliff Richard en The Summer Holiday. Rosa uit Antwerpen heeft ook weer gebeld met ons lidgarde. Groetjes, die waren gericht aan alle luisteraars, alle medewerkers van Radio Minerva, die werden de groetjes toegewenst. En Eddie en lidgarde een fijne vakantie gewenst. Ja, dankjewel Rosa. En Rosa, die houdt van de jaren 70, 80 denk ik, want ze vroeg mij een nummer te draaien van Baccarat. Ken je die nog? Nee? Maar ik ben zeker als ik het nummerke ga starten en ga zeggen, ah ja, waren dat de deze?

Ja, uit 1977 hè, ben ik eens gaan kijken op Dr. Google. Toen is het op plaat gebracht. Yes, sir, I can boogie van de formatie Baccarat. Zwakke uit Berchem heeft ook gebeld. En hij deed de groetjes aan Eddy en Utgarde. En ook nog heel veel sterkte toegewenst aan onze Lou van Put daar in Spanje. En onze Swa die vroeg mij een nummerje te draaien van Elvis Presley uit 1973. Live opgenomen tijdens het concert in Hawaii in Honolulu. An American Trilogy, dat is de titel.

Ja, geweldig. Ja, ik heb dit al, denk ik, al 10 keer gezien, dat concert. Op DVD en op YouTube en zo verder, maar vooral op DVD. Die is gewoon schitterend. 1973, live opgenomen in Haloa, Honolulu, Hawaii. Een American Trilogy van onze Elvis Presley. Goed, we gaan even ander muziekje draaien. We gaan luisteren naar Ramon Rosalie en hij brengt voor jullie Eine Nacht. En ik ga even kijken naar mijn computerschermpje, want daar staat een tekstje geschreven door Sarah Neef. En het gaat als volgt. Beste Eddie en Utgarde, zou je voor Johnny en Hilde een plaatje willen draaien? Want vrijdag 10 juli 2026, dat is nu komende vrijdag, dan trouwen ze. En het liedje moet van Ramon Rosalie Eine Nacht zijn. Groetjes komen van zus Connie en nichtjes Sarah en Sabine. En ook nog Christophe, die wordt ook vermeld. Wel, Sarah, ik heb even aan het zoeken geweest, maar ik heb hem gevonden. Hopelijk zijn ze allemaal luisteren en een dikke proficiat met het huwelijk. Jawel, en nu het woord aan Ramon.

Ziezo, speciaal voor Johnny en Hilde, omdat die volgende week vrijdag de 10 juli gaan trouwen, vroeg Sarah mij dit nummerje te draaien. Ramon, Rosalie en Einen Nacht. We gaan verder, want we hebben ook een leuk nummerje klaarstaan van Wiltura. Ja, ook de Wiltura-fans gaan weer blij zijn, want onze Wil is ook weer vernoemd in ons programma. En ook weer gevraagd van Christel van de Linkeroever, die heeft ervoor gebeld, want hij wist ons te vertellen dat Rogerke, haar een dikke vriend, gisteren 72 jaartjes geworden is. Een dikke proficiat, Roger. En natuurlijk, als je jarig bent geweest, dan moet dit nummerje gedraaid worden.

Ja, inderdaad, een gelukkige verjaardag. Het is wel een dag te laat, maar ja, gisteren waren wij hier niet, hè. Dat was Wil Tura met een gelukkige verjaardag voor Rogerke, die dus gisteren jarig was. En alle mensen die vandaag jarig zijn, wel, die kunnen natuurlijk meevieren met dit geweldig nummerke. Even kijken naar de studioklok, nog één vocaal nummerke en dan zit ons eerste gedeelte erop. En ik zou zeggen, nog twee mensen, Lutgard, nog twee mensen mogen er bellen en dan zit ons programma gevuld tot en met 8 uur. Dus snel zijn is de boodschap en ik ga nu meegeven, de telefoon is vrij. Ja, als je nu de telefoon neemt en je belt naar 03-219-17-27, dan krijg je meteen Lutgarde aan de lijn, want de lijn is nu vrij. We gaan luisteren naar een nummerke nu van Frank Sinatra, want Diana uit Merksem, die heeft ervoor gebeld. Groetjes, die waren aan kleindochter Nikki Willems gericht uit Ekeren en die was gisteren ook 39 jaar geworden. Een dikke proficiat aan Nikki en ook nog groetjes aan Mark Fransen. En bij nummerkeuze stond er gewoon vermeld iets van Frank Sinatra, maar graag iets vrolijk alsjeblieft. Ja, dan moet ik even gaan zoeken en ik heb deze gevonden. Get Happy!

Frank Sinatra en Get Happy. En we gaan nog heel wat mensen gelukkig kunnen maken in het tweede gedeelte, want we gaan nog wat kaartjes weggeven. Dus mensen, blijven luisteren naar onze geweldige radio, want we gaan zometeen nog wat kaartjes weggeven voor de première van de nieuwste komedie van het Echt Antwerps Theater, Mijn Gebuur Heeft Het Zuur. Dus alleen voor de meneer van Leden, en de kaartjes die zullen klaar liggen aan de kassa. Dus meer erover in ons tweede gedeelte. Dus tot zometeen.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoon zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar. Die liet Del Toro winnen. Remco Evenepoel werd derde, Jonas Vingegaard vierde. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
6: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed. Mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed. En op naar morgen.
5: Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden op Franse wegen. Ook de reclamekaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk, maar passeert in de buurt van de zware bosbranden in de streek rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt, een bewoner en een brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en het vuur breidt zich daar nog verder uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om zo'n 40-tal appartementen, hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
7: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je mensen mee achter wil laten.
5: Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen.

0: en ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is in levensgevaar. Naar de oorzaak van die brand zoeken experts nog. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd daar gegrepen door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde daardoor de finish niet. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon, tot 29 graden dan. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.
1: U vraagt, wij draaien. 03 219 17 27. Music Maestro.

Zo, beste mensen, van harte welkom in ons tweede gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel achter de micro en de knopjes. En in Studio 2 zit ons Lutgartje. En die kan je bereiken via 03-219-17-27. En we begonnen ons programma met Des O'Connor en Loneliness. En dat moesten we draaien op bezoek van Simon uit Deunen met de groetjes aan alle Minerva-luisteraars. En ik heb gezegd op het einde van ons eerste gedeelte dat we heel wat mensen gelukkig gaan maken. Want we hebben nog wat enkele kaartjes weg te geven. Duo-kaartjes. Ja, ja, ja, u hoort het goed. Voor het Antwerps Theater. Mijn gebuur heeft het zuur. We gaan er nog een paar kaartjes van weggeven. En dat is voor volgende week vrijdag, de 10 juli. Om 8 uur is de avondvoorstelling. Het is trouwens de première. Wat moet je doen? Gewoon telefoneren naar de studio. Maar, lieve mensen, je moet natuurlijk wel lid zijn van Radio Minerva. Dus hou uw lidnummerke bij de hand. Want dat moet je wel meegeven aan onze telefonisten van dienst. En de cast die bestaat uit Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Laverijs en Maarten Bosmans. Ja, met die laatste is het altijd lachen geblazen. Dus mensen, dit uurtje is het inderdaad nog tijd om te bellen om die vrijkaartjes te krijgen voor het theater. Mijn gebuur heeft het zuur. Wat gaan we nu doen? Ah ja, we gaan luisteren naar een heel leuk nummerke. Herman uit Mechelen, die heeft er voor gebeld met ons Lutgaard. Groetjes, die waren gericht aan Jos en Fons en dan Thomas van den Donderdagavond. Ja, die mannen worden altijd in de bloemetjes gezet in ons programma. Maar dat mag, hè. Ja, geen enkel probleem. En onze Herman, die vroeg mij een nummerke te draaien van de Germas. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar gelukkig heb ik hier een toverboxje, lieve Herman. Ik heb het aan het zoeken geweest en ik heb het toch gevonden, zeker. Hier zijn de Germas en de Canarie van Arie. Mensen, ik heb er niks mee te maken. Het is Herman uit Mechelen die ervoor gebeld heeft.

Ja, een grappig liedje. Ik vind het echt wel grappig. De Germa's en de kanarie van Arie in deze kopie hing omlaag. Gelukkig was het maar een liedje. Het was natuurlijk allemaal niet echt. Hè. We gaan naar 1990. En toen had Victor Laszlo een mooi hitje te pakken. En dat gaan we nu draaien. Het was getiteld Het Anstje Dat. En dat gaan we draaien, want Sonja uit Niel die heeft ervoor gebeld. Met de groetjes aan alle luisteraars en alle jarigen vandaag. En ook nog groeten aan alle medewerkers van Radio Minerva. En dat kwam allemaal van Sonja uit Niel.

Ja, heb je het herkend? Ik ben er zeker van. Hè? Dat was Victor Laszlo uit 1990 en Hans Sieda. Nog even herhalen, we hebben nog 5 kaarten weg te geven. Ja, ik heb even afgestemd met ons lutgartje. Er zijn er al een heel deel buiten gevlogen, maar er zijn er nog 5. Dus er hangt wel iemand aan de lijn. Dus als die hebt opgehangen, dan moet je natuurlijk weer proberen te bellen. Als jullie vrijdag de 10 juli ook naar de première willen gaan van het nieuwste stuk van het Antwerps Theater. Mijn gebuur heeft het zuur. En het gaat allemaal door in de zaal Elke Liek, weet je wel, daar op de Frankrijklijn, als ik mij niet vergis, even kijken. Ja, Frankrijklij 85 in Antwerpen. Mijn buur heeft het zuur met als cast Ruud Rieder, Nicole Laurent, Anke Rieder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans. En die kaarten, wel, die kan je gewoon bemachtigen als je belt naar de studio, naar 03-219-17-27. Maar mensen, je moet natuurlijk wel lid zijn van de radio. Dat is wel een vereiste en de kaartjes die zullen aan de kassa liggen. De lijn is vrij, ja, dus bellen maar. Nog 5, ja, mijn telefoniste steekt haar hand in de lucht. Nog 5 kaarten kunnen we weggeven. Dus bellen is nu de boodschap. Pierre uit Antwerpen, die heeft gebeld en die deed groetjes aan alle luisteraars van Radio Minerva. Dat zijn er heel veel, Pierre. En onze Pierre, die wil graag een nummerje horen van Nat King Cole. The Girl from Ipanema.

Ja, met deze muziek is Radio Minerva groot geworden. Hè? The Girl from Ipanema, dat was natuurlijk Nat King Cole. 7:20, mocht je er net bij komen, dan heet ik je van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma. En in dat tweede gedeelte gaan we nu luisteren naar Wesley Bronkhorst uit Nederland. En trots op jou, een heel mooi nummer werd gekozen door Dina uit Schelle. Met de groetjes aan alle medewerkers van Radio Minerva en alle vriendinnen uit Heidevelde. Dat zijn er heel veel

Ja, mooi. Ja, ja, ik ben het met jullie eens. Ik heb het al een paar keer moeten draaien bij een opening van een huwelijksfeest. Ik zweer het, echt waar. Wesley Bronkhorst en trots op jou. De volgende is ook een hele mooie. Voor de tweede keer in ons programma gaan we luisteren naar The King, Elvis Presley. En deze keer brengt hij jullie Blue Eyes Crying in the Rain. Want Connie Janssens heeft van dat ook heel vriendelijk gevraagd via Facebook. En dat ging als volgt, haar berichtje. Hallo, Eddie en Utgarde. Hier met Connie uit Antwerpen. Graag zou ik voor mezelf en alle Elvis-fans Blue Eyes Crying in the Rain willen horen. Groetjes aan alle luisteraars en ook nog daar aan jullie beiden. Dankjewel, zo stond het geschreven in mijn Facebookpagina. Dus Connie, hier is hem speciaal voor jou. Blue Eyes Crying in the Rain. The King himself, Mr. Elvis Presley.

Ja, en het was meteen de titel van dit nummer van The King. Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, en je kan natuurlijk tralende oogjes hebben als je ja, die vrijkaartjes niet binnen hebt kunnen halen. Hè. En je hebt er nog vier. Lutgarde, nog vier zeker, hè? Lutgarde, ja, nog vier. Inderdaad, vier vingertjes in de lucht. Dus we hebben er nog vier weg te geven voor het tijdse van 8 uur. Dus bellen, bellen, bellen is de boodschap. En even kijken. Ja, de lijn is vrij. 03-219-17-27. Dat is het nummertje waar je ons kan contacteren. En ook kan bellen voor die vrijkaarten. Maar je moet wel, natuurlijk wel lid zijn. Dat is een grote vereiste. We gaan naar Schoten. Daar woont Janine, heeft gebeld met ons Lutgarde en ze vroeg een nummerke speciaal voor zichzelf. En ze zit er gezellig te luisteren naar dit programma. Dat vind ik heel leuk natuurlijk. En ze deed ook nog de groetjes aan alle medewerkers van Radio Minerva. En ons Janine, die vroeg mij een nummer te draaien van Bob Marley en The Wailers. Three Little Birds. Ik dacht, ja, is dat nu Minerva muziek? En toen dacht ik, hey, weet je nog, vroeger... Want ik loop ondertussen ook al een klein 30 jaar hier rond bij Radio Minerva. Ja, die tijd die vliegt vooruit, hè, mensen. Vroeger hadden wij zelfs een reggae-programma. Sommige mensen zullen dat misschien nog wel weten, anderen natuurlijk niet. Het was een presentator die noemde toen Philip Ringding. En die had dus vrijdagavonds van 10 tot 12 s'avonds had hij een reggae-programma. Ja, dat hadden we vroeger ook nog. Dus dan dacht ik, oké, ik denk dat dit nog wel ertussen kan. Hier is Bob Marley, Three Little Birds.

Ja, don't worry about a thing, everything's gonna be alright. Dat was Bob Marley en Wailers and Three Little Birds. En ik hoor je al denken tot hier. Dat is dan zo bekend, dat nummerke. Van waar komt dat toch? Wel mensen, ik zal u helpen. Weet je wel, de mensen die darts volgen, dat is vogelen pikken op tv. Hè? Ja, onze Belgen zijn er redelijk goed in. En onze Mike de Dikker, een van onze kampioenen van België, die had dit als walk-on song, noemt dat dan. Dat is een nummerke dat ze opzetten als die mannen ook komen. En ik denk dat hij dat vorig jaar genomen had als walk-on song. Deze Bob Marley, onze Mike de Dikker. Jenny Nietveld. Oké, terug verder met ons programma. Jenny Nietveld heeft ook nog gebeld straks. En die deed groetjes aan Rezi en zijn familie. Aan het ganse team van Radio Minerva. Zoon Ludwig, die op vakantie is, die kreeg die groetjes. En ook natuurlijk lieve groeten aan Eddy van Dessel en Lutgarde, die aan de telefoon zit. En Jenny, die heeft gezorgd dat we een nummerke gaan draaien. Het oudste nummer in ons programma. Want we gaan naar 1900, luister goed, 1948. Dat is lang geleden, hè? Ja. En het is een origineel nummerke. Ik heb hem toevallig gevonden op mijn pc. Ik had hem ergens opgenomen destijds. Het is eentje van Bobbejaan Schoepen, de jodelende fluiter. Ik hoop dat de kwaliteit mij niet in de steek gaat laten. In ieder geval, bedankt voor dit nummerke aan te vragen. De jodelende fluiter.

Voilà, helemaal tot het einde uit 1948, de jodelende fluiter. Ja, zo'n muziek maken ze niet meer, hè. Nee. Tegenwoordig is het allemaal zelfs liedjes die je niet goed verstaat. Ja, met alle respect voor sommige artiesten nu, maar sommigen kunnen het echt niet goed verstaan, hè. Ik ga geen namen noemen, ik wil geen rambrazieren, maar het is toch wel soms wel dat ik denk van, wat zijn ze nu aan het zingen? Maar ja, goed, we gaan er niet over uitweiden. De jodelende fluiter, heel duidelijk gezongen door onze Bobbejaan Schoepen. Roger, ja, uit Zwijndrecht heeft ook nog gereageerd straks. Hij heeft gezegd, hey, ik was gisteren jarig, ja, is 72 jaar geworden, een dikke proficiat. En hij vroeg dus een noemelijke aan, gewoon voor zichzelf, eentje van Walter Capiot. Een gelukkige verjaardag. Wel, we gaan dat gewoon draaien, Rosé, omdat je gisteren jarig was. En ook voor de mensen die vandaag jarig zijn. En morgen jarig zijn en overmorgen jarig zijn, draaien we allemaal deze. Walter Capiot, een gelukkige verjaardag gewoon voor iedereen. Huppla.

Hopla, en dan zingen we allemaal hiep, hiep, hiep, hoera, hiep, hiep, hiep, hoera voor al diegenen die vandaag jarig zijn. Een dikke beest van Dessel voor jullie verjaardag. En dit was speciaal voor ons Rogerke, die gisteren 72 jaartjes is geworden. Goed, Rezi uit Zwijndrecht werd ook nog gebeld straks. Groetjes waren voor Maria Elvis, Eugène, Kreti, Saïda en natuurlijk ook niet te vergeten Jenny Nietveld, Ludwig. En heel speciaal groeten aan Eddy van Dessel en Lutgarde. Dankjewel, Rezi. En onze Rezi, dat is een man met kennis van muziek, want hij vroeg mij weer een heel mooi nummer te draaien. Deze keer vroeg hij iets van Enrique Iglesias. Ja, dat is de zoon van Julio Iglesias. Enrique Iglesias heeft hij mij gevraagd met Situ Teva. Een heel mooie keuze, Rezi. Goed gedaan. 10 op 10.

Si tu te vas van Enrique Iglesias. Weer een goede keuze van onze Rezi uit Zwijndrecht. Mensen, hebben altijd 4 kaarten. Hè? Ja, je kan nog 10 minuutjes bellen om die in uw bezit te krijgen. Nu niet direct in uw bezit, want je moet ze aan de kassa ophalen. Dus de laatste keer ga ik een oproepje doen. Dus als u zegt, volgende week vrijdag de 10 juli om 8 uur heb je niks aan de hand en je wil nog graag een avondje amusement, dan moet je bellen naar de studio naar 03-219-17-27. De lijn is volkomen vrij nu. Dan kan je een duo-kaartje krijgen van het Antwerps Theater. En dat gaat allemaal door in zaal Elkerlik. Mijn gebuur heeft het zuur, de première. En de cast, wel, dat is zeker de moeite om te luisteren en te kijken. Het zal zeker lachen geblazen worden. Ook af en toe een traantje pink. Het staat in de omschrijving van het toneelstuk zelf. En de cast bestaat uit Ruud Rieder, Nicole Laurent, Anke Rieder, Dirk Lauwrijs en de Maarten Bosmans, die we natuurlijk ook nog kennen. Van het acteren in het EWT-jaar. De Maarten, toffe gast, hele sympathieke kerel. Dus als jij zegt, hey, de vrijdag heb ik niks aan de hand, dan moet je bellen. 03-219-17-27. Wat heb ik nu klaarstaan? Ah ja, uit Roosdaal heb ik een briefje gekregen. Jérôme, uit Roosdaal heeft ook nog gereageerd. Vroeg een nummerke aan, speciaal voor zijn lief vrouwtje Janine. En het nummerke dat ik voor zijn vrouwtje moest draaien, was deze, eentje van Frank Michael. L'amour en bleu.

0: L'amour en bleu, dat was muziek gebracht door Frank Michael. En onze Maria heeft ook nog even laten weten dat ze aan het luisteren is. En ze heeft gezegd, hey, ik heb de strakste nummerke aangebracht van Den Elvis. Waar blijft mijn nummerke? Ik heb nog een klein gaatje voor jou gevonden, Maria. Inderdaad, How Great You Are heb ik nu klaarstaan. Speciaal voor alle Elvis-fans voor de derde keer in ons programma Muziek van Den Elvis. Ja, het kan nooit geen kwaad, hè?
1: Gospel song, ladies and gentlemen, we did in 1966, called How Great You Are.

Ja, ja, ja, een welverdiend applaus voor deze live uitvoering van Elvis Presley. How great to art. Dat is een psychologisch van onze Maria Elviske en alle Elvis-fans. Ja, ik heb ze allemaal kunnen blij maken. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Even kijken aan mijn rechterzijde. De studioklok geeft nog... Ja, maar ik moet gaan stoppen. Nog 5 minuutjes te gaan met Eddie van Dessel. En dan zit ons programma er voor vandaag weer op. Maar... geen paniek, niet getreurd, want volgende week zijn we terug aanwezig. Ja, ja, we zijn volgende week hier terug aanwezig tussen 6 en 8 om jullie verzoekjes te spelen en te draaien hier bij de radio. Het laatste nummerje dat ik heb klaarstaan heb ik zelf gekozen, want ik ben door al mijn verzoekjes door. Ja, ik ga niemand niet teleurstellen. Hè. Iedereen die iets gevraagd heeft, heb ik kunnen draaien vandaag. Daar ben ik heel blij voor. Mijn planning zat goed. En ik heb gekozen als laatste voor nummer van Tony Servi. Waarom, mensen? Ja, ik zou het echt niet weten.

Mensen, u hebt nog juist exact 2 minuutjes voor die vrijkaarten, want dan moeten we hier naar huis. Ja, we moeten de prijs hieruit trekken van mijn laptopje. En na 8 uur komt ons Achilleke en die heeft zijn programma meestal opgenomen. Dus dan kan je niet bellen voor die kaarten. We hebben er nog 2 te gaan. Dus als je nu zegt, hey Van Dessel, kan ik hier nog een kaartje bemachtigen? Dan moet je nu bellen naar 03-219-17-27. En misschien heb je het straks niet gehoord. Ik zal het nog 1 keer herhalen en dan zit mijn programma erop. Dus als je volgende week vrijdag de 10e naar het Antwerps Theater in Zaal Elkeliek wil gaan voor Mijn Gebuur Heeft Het Zuur, dan moet je nu bellen en dan krijg je een duwe kaartje. Het enige dat je moet hebben is een liedkaartje van Radio Minerva. Wij gaan eruit met James Last. Dit was Van Dessel. Tot volgende week. Maak nog een fijne zondagavond van de groetjes. Bye bye. En niet vergeten maandag om 2 uur 's nachts te supporteren voor de Belgen. Hè.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Zo schrapt de organisatie de reclamekaravaan voor de koers. En er mag ook geen publiek langs het parcours staan op Frans grondgebied, dus ook niet aan de finish. In de regio rond Perpignan breiden de bosbranden nog verder uit. Er ging al zo wat 1700 hectare natuur in de vlammen op en zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. Twee mensen raakten levensgevaarlijk gewond, een bewoner en een brandweerman. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd, ook één dag voor de wedstrijd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
2: President Trump heeft de FIFA daarnet ook bedankt op sociale media om die schorsing van Balogun aan te passen. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet kunnen terugkeren naar huis, na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om een 40-tal appartementen. Je hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
4: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je je mensen mee achter wil laten.
2: Bij de brand vielen 5 doden. Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Vanavond en vannacht helder bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met een bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Een beetje triestig. Ja, ik zit in een diepke. Want ik mis iemand. Echtig waar. Ik mis bij deze weer die sneeuwman in mijn hof. Ik zal maar beginnen met een fris muziekje zeker. La Primavera.

La Primavera van Sash. Dat is een vrouwelijk muziekje. Hè? Bon. Om de amusance op topniveau te brengen, lieve meisjes, sterke jongens, tijd voor de samenzang. Mexico met de Les Humphrey Singers.

Down in Mexico van Tony Christie. Ja, pas op. In Mexico hebben wij eens een groot succes geboekt met ons voetballertjes. De kans is na groot dat terug gaat gebeuren. Maar ik vrees als het zover komt dat Trumpie op het veld springt en begint mee te spelen. Dan moet hij zien een voetballer vinden dat die het daar tackelen, hè? De Strangers, we gaan niet naar Mexico.

Charles New Mexico van Ardeen Taylor. Mexico, dat heeft iets magisch. Zelfs de grootste artiesten aller tijden hebben erover gezongen en zijn er volgens mij geweest. Harry Belafonte, Round the Bay of Mexico.

Grande Bay of Mexico van Harry Belafonte. Een mens moet kunnen dromen. Allee, stel de ver dat ik naar een reis win. Belt mij dan zo in. Hè? Dus ik kom met mijn rollator van het vliegtuig naar het hotel. Ik zit door een strandstoeltje met rugmassage. Koelelementjes aan de buitenkant. Mijn kemelaren sloefjes aan. Een schots dekenske over mijn beentjes. En een pelse potje. Want ja, pas op, ik wil geen valling opscharen, hè, met die strandwindjes. Hè. En dan de climax. S'morgens vroeg, bij het ochtendgloren, komt er een zeemeermin uit het water. En die klitst zo heel zachtjes tegen mijn oortjes om mij wakker te maken. En dan zegt die, Achilke, welke cocktail zou u willen om deze heugelijke dag te starten? Voor zo weet pak ik een ticket. Ticket to the Tropics van Gerard Joling.

Santa Fe. Dat is een exotisch muziekskennen. Maar ik heb nog een exotischere zanger. James Lloyd. Santo Domingo.

Santa Lucia van Gigi Anderson. Nou zitten we echt in een zwoel programma, ja? Ik heb nog een exotisch lied. San Angelo van Frank Michael.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Bolligan opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
2: President Trump heeft de FIFA al bedankt op zijn sociale media. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft hij daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Sportjournalist Stijn Vlamink.
4: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in COVID-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden. Dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
2: De branden in de regio breiden nog verder uit. Al zowat 1700 hectare natuur is vernield. En intussen zijn ook al meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6 na anderhalf uur tennissen. Het wordt geleidelijk een heldere avond en nacht bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.

What a wonderful world door het orkest van Waldo de Los Ríos. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Vinden dat de wereld niet zo wondervol is? Dan ga je rustig zitten of liggen en je begint te dromen. En als je 1000 keren droomt, hè, dan ga je vergeten waar je staat. 1000 träume weit.

Window of Hope van Olita Adams. Verlangen. Weet je dat je dat kunt herkennen? Allee, als je dan in een bos rondloopt, dan komt een bruine beer af. En die heeft honger. Die verlangt naar eten. Dat zit in zijn ogen. En je moet best gaan lopen. Als je net een dansvloer staat en er komt een man af. En die verlangt naar liefde. Dat zit in zijn ogen. Ja, zelfs leken over. Hungry eyes. God aan lopen, hè, geloof me.

Not To Be Mine van Tony Christie. Vind ik altijd spannend op een dansvloer. Hè? Je leert zo'n poppenjolletje kennen en die zegt dan: je bent mijn type. Oh, ik hou van u. En dan zeg ik: kijk jonger, poppenjolletje, is dat voor even of is dat forever and ever? Dan beginnen die oogbollen te draaien. Die moeten in eerst naar de wc. En dan zei de niet meer. Everlasting love.

Red Light Spells Danger van Billy Ocean. Ik heb wel eens het heel plezant meegemaakt. Ik had een gezellige avond met een date. En achteraf had ik zo een vragenlijstje klaargemaakt. Hè? En ik zeg tegen dat maske, ik zeg luister, vul dat eens even zien dat ik een idee heb van hoe plezant dat je het vond. He? Dus allemaal vragen over sfeer, gezelligheid, beleefdheid, voorkomen, hygiëne, prestaties. Allee, 27 bladzijden vol. Die pakte dat aan, die deed dat dicht en die zei tegen mij, Angelique, ik heb de hemel gezien. Geef toe, schoner compliment kun je niet krijgen, hè. Ich hab den Himmel gesehen von Irene Scheer.

Lisa's Heart van Almertino. Het zal er morgen beuren. Gewoon de oprecht erover. Oeh, vlam der vlammen, die woon de blinker over. Ja, de Walslandtunnel, af en toe gesloten. De Kennedy-tunnel, meestal verstopt. De Oosterwiel, ja, die is nog niet af. De Leefkes ook, daar moeten veel geld voor betalen. Wat doe je dan? Overzwemmen. I'm crossing the Red River for you.

Alone in the Night van Engelbert Humperdinck. Stel je nou voor, je bent niet alleen. Je hebt een date. Je zit vol verwachting te wachten. Dan ga ik een goeie raad geven. Een vrouw zie een man gelijk als een biefstuk. Ja. Dus als je de deur open doet, je pakt er een jas aan. Je zet ze op een foto en dan vraagt hij: mevrouw, hoe wilt gij mij? Gelijk als een biefstuk gebakken. Hè? En dan zegt hij: nice and slow, just green.

Rock Your Baby van George McGrae. De volgende artieste, dat is een dangereus geval. Als je die binnenkrijgt, dan weet je waar dat je begint, maar je weet niet waar dat zij eindigt. Diana Ross, Chain Reaction.

Chain Reaction van Diana Ross. Lieve meisjes, sterke jongens, ik ga eindigen met de strafste madame in de muziekwereld. Shirley Bassey. La Passione. Ik wens u een zalige of wilde nacht toe. Dat kiest gezelf. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de 8e finales. Maar door die beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement en is die regel ook altijd zo toegepast. Onze voetbalbond bekijkt daarom alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Journaliste Rosalie Pieters volgt de zaak.
3: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
2: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Groenvoorzitter Eymen Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om zo meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch zijn arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van het museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden om een spoor naar hen te vinden. Remco Evenepoel is tevreden over zijn openingsweekend in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde vandaag derde in de tweede etappe met aankomst bergop in Barcelona. Daardoor staat hij ook derde in het algemeen klassement op 15 seconden van gele trui Jonas Vingegaard. Je hoort Evenepoel.
4: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
2: Morgen verlaat de Tour Spanje en trekt het peloton naar Frankrijk. Een eerste bergrit van bijna 200 kilometer. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo in 2 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag meer wolken, vanaf woensdag zonniger en warmer.
5: Ladies and gentlemen, the good times are back.
6: Het beste uit de platenkast.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Ze bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Volgens hem verdedigt onze bond het voetbal in het algemeen.
3: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
2: Ook doelman Thibaut Courtois sprak daarnet met de pers. Volgens hem verandert dit allemaal weinig en willen de duivels gewoon winnen tegen de VS. Groenvoorzitter Eamon Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging om meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch een arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen is er dan veel zon en tot 29 graden.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

0: de duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Follarin Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de duivels in de achtste finale op het WK, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
1: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld en het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
0: Onze voetbalbond reageert in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
2: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralen de zon en niet te warm. Want vorige week stond ik hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
0: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht. Dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden en morgen is er dan veel zon tot 29 graden.